0: mama bonisa kwani mama
1: salasa salamu aja tengo mulo samba chena mwatu salasa salamu aja
0: ritata yebwa
1: kombo jata ngulu jata